0: Dankjewel.
1: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
2: Dan pak je gewoon een deelauto.
1: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
3: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevoziek Omroep. Het is 3:00.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Vleugziekenomroep, medisch verantwoord.

Soms loopt het even net wat anders. Soms gaat het niet zoals je wil. Soms is het leven een stuk harder. Soms zijn de melodieën stil.

niet om. Soms is mijn hart één grote puinhoop. Soms is mijn hoofd mijn beste vriend. En soms komt een traan als ik naar huis loop. Want dan vraag ik me af of ik jou in mijn armen niet langer had verdiend.

heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws. 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met de isolatie aan de slag. Helpt het nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.
3: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beuty, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes. Verzoeknummers. AC/DC. Sherry. Bakske vol met stro. Ik weet niet waarom. Ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat, wat heeft hij dan nog?

0: Wij zijn terug na het nieuws van 5 uur.
1: Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. En tot zover het nieuws.
2: 12 medewerkers van het Radboud UMC gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine nadat procedures rond een patiënt met het hantavirus niet correct zijn gevolgd. Bij bloedverwerking en urineafvoer had een strengere aanpak moeten gelden. De besmettingskans is klein. De patiënt, afkomstig van cruiseschip Hondius, ligt sinds donderdag in isolatie. De Britse premier Starmer staat onder zware druk na grote verliezen van Labour bij de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 70 Labour-lagerhuisleden zouden om zijn vertrek hebben gevraagd. Reform UK van Nigel Farage werd de grootste partij. Ook ministers zouden Starmer aansporen na te denken over een vertrekdatum na de verkiezingsnederlaag. Kees Jansma stopt als persvoorlichter van Curaçao na het vertrek van bondscoach Fred Rutte. Binnen de spelersgroep en bij hoofdsponsor Corendon was steun voor de terugkeer van Dick Advocaat, die eerder om privéredenen vertrok. De voetbalbond geeft morgen meer duidelijkheid. Curaçao debuteert in juni op het WK voetbal. De witsnuitdolfijn die begin mei aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is overleden. Het dier, Albi genoemd, verslechterde maandag plotseling in opvangcentrum SOS Dolfijn en stierf kort daarna. Het lichaam wordt onderzocht in Utrecht om de doodsoorzaak te achterhalen. Witsnuitdolfijnen leven zelden in de Noordzee. En dan het weer. Vannacht komen vooral in het noordoosten enkele buien voor en daalt de temperatuur naar 6 graden. De wind uit het noordwesten is aan zee en boven het IJsselmeer krachtig, windkracht 5 tot 6. In het Waddengebied is mogelijk nog hard, windkracht 7. Overdag wisselen zon en wolken elkaar af met kans op een bui. De temperatuur komt uit op 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl
1: Flevo Ziekenomroep.

0: wonderful.
1: Bravo!
0: I loved that.
1: Oh, it was great.
0: Well, it was pretty good.
1: Well, it wasn't bad.
0: Well, there were parts of it that weren't very good,
1: though. It could have been a lot better.
0: I didn't really like it.
1: It was pretty terrible.
0: It was bad.
1: It was awful.
2: Wij zijn terug naar het nieuws van 6 uur.
3: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.

0: Zeg, wat ik me afvroeg over die hoge energierekening. Mijn huis is al wat ouder en ik wil met isolatie aan de slag. Helpt dat nou echt?
1: Jazeker, mevrouw. Het isoleren van bijvoorbeeld uw spouwmuur of de vloer maakt een groot verschil voor uw energieverbruik. En ook goed om te weten, er zijn allerlei subsidies en leningen voor.
2: Je huis verbeteren. Wacht niet langer en kijk wat er met isolatie voor jou te winnen valt op verbeterjehuis.nl.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuve Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. Drie kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. Bezoekers van het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen een ticket laten terugbetalen of gebruiken voor de volgende editie. Organisator Loveland werkt aan een afhandelingssysteem. De gemeente trok op het laatste moment de vergunning in omdat de veiligheid van de feesttent niet gegarandeerd kon worden. En de voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky, Andrei Yermak, is aangeklaagd voor witwas in een groot corruptieonderzoek. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een omkoopschandaal rond staatsenergiebedrijf Energatom, waarbij smeergeld werd gebruikt voor de bouw van luxe huizen vlakbij Kiev. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

0: Ja.
1: Welkom bij de Flevozieken-omroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
2: U luistert naar de Flevozieken-omroep met Easy Listening muziek.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat die chagrijnige oom zich voor een maand heeft opgesloten in een hutje op de hei om ongestoord aan zijn nieuwe roman te werken.
1: Ja, ik zit hier 3 weken op een openingszin te broeden en die wil ik net opschrijven.
2: Sorry Henk, maar heb je een NL Alert ontvangen?
1: Ik zit hier zonder mobiel omdat ik niet gestoord wil worden. Hoezo een NL Alert?
2: Ja, dat je ramen en deuren moet sluiten.
1: Die zijn dicht omdat ik niet gestoord wil worden.
2: Ah, oké. Fijn Henk.
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up-expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. Vanaf 2028 krijgen Europese huishoudens te maken met een CO2-heffing op aardgas en benzine. Leveranciers betalen dan voor elke ton CO2-uitstoot via het ETS2-systeem en berekenen die kosten dan door aan de consumenten. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat dit armere huishoudens tientallen euro's per maand kan kosten. Meerdere Britse ministers hebben premier Keir Starmer gevraagd af te treden. 3 kabinetsleden, waaronder minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood, hebben hem opgeroepen zijn positie te heroverwegen. Na zware verliezen van Labour bij lokale verkiezingen in Engeland en parlementsverkiezingen in Schotland en Wales neemt de druk op Starmer verder toe. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Hallo!
3: Yeah. Is that you?
2: Who's it?
3: Oh, Cornelius!
2: Cornelius!
3: Yeah!
2: Oh, Cornelius!
3: Listen!
2: Bye-bye.
3: Listen!
2: Yeah, man, what's up?
3: I'm in trouble.
2: Yeah.
3: My girl

een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of los geld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten, 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Eplia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. Het laatste vliegtuig met bemanningsleden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is geland op vliegveld Eindhoven. De vlucht vanuit Tenerife vertrok later dan gepland door harde wind. Alle opvarenden gaan 6 weken in verplichte thuisquarantaine om verspreiding van het hantavirus te voorkomen. In New York is een tentoonstelling geopend met het 3,5 miljoen pagina's tellende dossier rond Jeffrey Epstein. De pop-up expositie in Tribeca bundelt de documenten in 3437 delen en bevat een apart gedeelte over de relatie tussen Epstein en de Amerikaanse president Donald Trump. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Met Los Verband.

voor de vijfde keer vanavond de specials. Maar dit was eigenlijk specials, a.k.a. eigenlijk specials nummer 2. Want ik begrijp een beetje uit het verhaal dat de specials op een gegeven moment opgesplitst werden. En de mensen die doorgingen de naam specials niet zo mochten gebruiken. Dus vandaar de toevoeging a.k.a. En toen hadden ze toch in 1984 een grote hit met Nelson Mandela. Goedenavond. Leuk dat je erbij bent natuurlijk hier bij de Flevo Zieken Omroep. Mijn naam is Leo en ik ben tot 10 uur nog bij u. Met nog een beetje country, klassiek en easy listening. We gaan door met Hudson Westbrook en Pretty Privilege.

0: Hudson Westbrook. Pretty Privilege. En deze Hudson Westbrook is eigenlijk geboren in een plaatsje genaamd Lubbock. En dat ligt in Texas. En hij is eigenlijk gewoon opgegroeid op een boerenerf. Geboren in 2004. En eigenlijk bekend geworden sinds 2020 door TikTok, inderdaad.
1: Welkom bij de Flevo Zieke Omroep.
0: We draaien natuurlijk allerlei country muziekjes. En dat lekker tot aan 9:30. Ze zijn altijd een beetje divers van smaak en kleur. Zoals deze van Casey Cameron. Give a damn.

0: En ik, zelfs ik zit soms echt heel aandachtig naar die muziek te luisteren. Van deze Casey Cameron. En dat is eigenlijk een country rock band afkomstig uit Nebraska, Iowa, Colorado. Uit natuurlijk de Verenigde Staten van Amerika.
1: U luistert naar de Flevo.
0: En ik gaf net al een klein beetje aan. Country bestaat erin inderdaad allerlei stijlen. En ik zeg soms wel eens, country muziek is niet altijd geschikt om te draaien als je op een paard zit. Maar dit is wel een hele mooie van Luke Williams. Can't Lose Another One.

0: En dat was dus muziek afkomstig van Luke Williams, Can't Lose Another One. En terwijl de muziek speelt, probeer ik er altijd wel wat informatie over te vinden. Maar als je dan naar Luke Williams zoekt, dan kom je bij een of andere Engelse voetballer uit. Dus daar heb ik even niet zo heel erg veel aan, nee. Goed, iets anders. Bluegrass muziek, dat is deze van Edison Locke. Rise Again.
1: The beauty of the crocuses in the spring of 2020 gave proof to the life

0: lekkere bluegrass muziek en daar van Addison Lockey en Rise Again.
1: Goedenavond.
0: Want we hebben natuurlijk straks nog veel meer aandacht natuurlijk. En zeker voor klassieke muziek. Maar dat gaan we natuurlijk pas doen vanaf 10:30. Maar eerst even wat ukulele muziek en dat van Coleman Jennings. Hier is Jamie.

kijk, dat is nog eens een lekker gezellig countrywijsje. En dat van Coleman Jennings, Jamie zoals hij genaamd. Die zou er bijna een dansje op gaan doen, maar laten we dat maar niet gaan doen in het ziekenhuis. Want daar maak ik voor mij geen vrienden mee. Maar het blijft wel lekker gezellig. En we gaan zeker nog zo'n 5 minuutjes door. Ik heb in ieder geval nog eentje en misschien zelfs nog 2. Deze afkomst van Jane and the Company en die is genaamd Virginia.

een beetje grappige muziek dit. Jane A. Company, Virginia. Maar ik moet dat eigenlijk op zijn Frans uitspreken. Want ik zat nog eens even te luisteren en denk, hey, vrek. Alles wordt in een Frans gezongen. En dan weet ik wel dat er in de, rond de Mississippi wel een gedeelte is wat in het hele verre verleden ooit is Franstalig is geweest. Dus ik kan nog niet helemaal verklaren of deze groep dan ook echt uit Frankrijk afkomstig is. Of toevallig uit het gebied wat ooit een keer inderdaad Franstalig geweest is. Goed, het is bijna 9:30. Zo direct hebben we natuurlijk klassiek. Maar ik doe er nog eentje met de... met de country muziek. En die is afkomstig van Jenna Paulette, zo heet ze. En die zingt dan ook Hang Your Head.

laatste countryplaat voor vanavond. Dat was afkomstig van Jenny Paulette en Hang Your Head. Goed, dan gaan we verder met klassieke muziek. En een compositie van Johann Sebastian Bach. Genaamd is Larco from Doblo Concerto.

0: En dit was het Largo from Doblo Concerto. En dat was een compositie van Johann Sebastian Bach.
1: Blijf wel ziek, kom op.
0: En ben je echt een liefhebber van klassieke muziek? Dat kan niet anders doen dan u adviseren te luisteren op de zondagmorgen tussen 10 en 12. Collega Harry Oberendorf zit dan op deze stoel. En buiten natuurlijk dat hij mooie stukjes speelt, weet hij er ook altijd van alles bij te vertellen. We gaan door met Laura Pausini.

En ze had de eer om de openingsceremonie te zingen bij de Olympische Spelen. Het Italiaanse volkslied. En dit keer uit het jaar 2011, La Touline. En dat uit het jaar 2011 dus. En we gaan rustig doen met het draaien van mooie rustige muziekjes tot aan 10 uur. Deze afkomst van Roger Daltrey. Ooit is een lid geweest van The Who, dus je kan wel nagaan. Without Your Love, dat zingt hij niet.

0: En ik noemde net al de band The Who. Die maakte best wel stevige rockmuziek. En dan treedt er iemand uit en die maakt er zo'n mooie plaat. Roger Daltrey en Without Your Love. Maakt het uit in ieder geval 9:45.
1: Flevo, zieken omroep.
0: We gaan rustig doen met meer rustige muziek. Hier is Victor Laszlo en Backdoor Man.

0: Nou, eens even rustige muziek en dat afkomst van Victor Laszlo uit 1977, Back Door Man.
1: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met easy listening muziek.
0: Goed, ik ga me een beetje op gevaarlijk terrein begeven, want de volgende titel is namelijk in het Frans en daar ben ik natuurlijk niet zo heel erg sterk in. Maar het blijft natuurlijk wel mooie muziek, gezongen door niemand anders dan Joe Dassin. Mon village debout du monde.

0: et plus de larmes. Venez mes frères me dire adieu.
1: Nou, was die mooi of was die mooi? Joe Dassin, Mon Village de Boe. De Moon Monde. Ik hoop dat ik hem nou weer goed uitspreek.
2: De Flevo Ziekenomroep.
1: Blijft altijd wel een klein beetje in de niets natuurlijk, dat Franse taal. We hebben natuurlijk al wat mensen hier gehad bij de Flevo Ziekenomroep die de taal redelijk machtig waren, maar ondergetekende die is dat helaas niet, nee. Mooie muziek nog even tot aan 10 uur. Is Bette Midler. And the Wind Beneath My Wings.

En dat was muziek afkomstig van Bette Midler. En die bezong natuurlijk The Wind Beneath My Wings. En dan kijk ik naar de klok en dan zie ik dat het eind van het programma al bijna in zicht is. Ik wil natuurlijk op de eerste plaats u heel veel beterschap toewensen. Morgen wordt het programma in ieder geval nog een keer herhaald. En morgenmiddag is Fred hier natuurlijk weer met zijn Music Mix. En vanavond in de avond natuurlijk Jan en Truus weer met natuurlijk als pleister op de wonden. En natuurlijk ook een heel gezellig programma. Jawel. Goed, ik heb er nog eentje. En dat is een beetje op een piano gespeeld door Malcolm Vaughan. And if you were the only girl in the world, and I were the only boy. Welterusten.

0: FC Edo op de Flevo Gastvrij app. Het is 10 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. Het Amerikaanse bedrijf Infrastructure, eigenaar van het onderwijsplatform Canvas, heeft een akkoord bereikt met hackers die vorige week de software binnendrongen. De gestolen data is teruggegeven en vernietigd. Of losgeld is betaald, maakt het bedrijf niet bekend. Canvas heeft wereldwijd meer dan 30 miljoen gebruikers. Nederlanders kochten vorig jaar zo'n 8,5 miljoen huishoudelijke apparaten 1,3% minder dan een jaar eerder. De totale uitgaven stijgen juist met 1,3% naar 3,8 miljard euro. Brandvereniging Applia Nederland verklaart dit doordat consumenten vaker kiezen voor duurdere apparaten zoals robotstofzuigers en koffiemachines. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Met Harry Oberendorf.

Ja, inderdaad, dames en heren. Dit is een live programma van de Flevo Zieke Omroep. En dit duurt van 10:00 vanochtend tot 12:00 straks. En ik opende met Mijn Vaderland van Beatrice Smetana en daaruit het vierde deeltje uit deze cyclus uit Bohemens Wouden en Velden. Smetana was een Tsjechisch componist en de eerste nationale componist van het land eigenlijk. U hoorde het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Anton Dorati. Ja, en dan is er vandaag ook nog dit, hè?

het moederlied Mama van Cesare Bixio op tekst van Bixio Cherubini. En hij schreef, Bixio schreef het in 1940 voor een film met onder andere Benjamin Gigli. Je hoorde hier natuurlijk Luciano Pavarotti in een arrangement van Henry Mancini die ook het orkest leidde. En mijn moeder heette Anna en ik laat dan ook voor haar in haar nagedachtenis van Johann Strauss de Annenpolka horen, opus 177, uitgevoerd door het Radio Symfonieorkest Berlijn onder leiding van Ferenc Frieksaai. En dat doe ik omdat ik toen ik nog thuis woonde deze opname op een plaat had. Tegenwoordig heb ik hem op een cd, ben ik blij dat ik hem heb teruggevonden. En mijn moeder hield van deze muziek en vooral van dit nummer. Dus vandaag, mama, gefeliciteerd met moederdag.

Mother McGree. En dat laat ik u nu horen. En John McCormack wordt door een orkest begeleid. En helaas staat niet op de cd welk orkest dat is. Maar goed, hij wordt begeleid. Mother McGree.

Ja, mooi gezongen. En ik heb u geheel verkeerd voorgelegd. Want John McCormack werd begeleid aan de piano in het lied Mother McGree. En dan heb ik een opname van Wiwi Sojadi, onze Nederlandse pianist. En hij is ook een componist en hij schreef voor mama, gecomponeerd voor mama Fleur. En dat heeft als onderdeel het kind, de moeder, de zorg, de wijsheid, erkenning, herkenning, kracht, het blijvende kind en geborgenheid. Dat laat ik u nu horen, uitgevoerd door de componist zelf, Wiwi Sojadi met Voor Mama.

0: Ja, met een lange nagalm van de laatste pianotonen was dit van Wiebe Soyadi en zijn compositie voor Mama Fleur. En Wiebe voerde het ook zelf uit aan de piano. En dan had je in de 50e jaren de familie Doorsnee, tekst van Annie M. G. Schmid en muziek van Cor Lemaire. En daarin kwam het lied voor Als Mama Jarig Is. En misschien slaat dit ook nog wel een beetje op Moederdag. U hoort in ieder geval Sophie Stijn.
1: Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Ga nou zitten, lieve moedertje, en span je toch niet in. Ga nou lekker in je leuningstoel en laat ons nou maar begaan. En de afwas en de etensboel, die mag je laten staan. Ga jij nou zitten, wordt er aldoor maar gezegd. Maar dan vraag ik je, wat komt er van terecht? Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar dan heerst er in het huisgezin een echte goede geest. Als moeder jarig is, dan roept het hele gezin. Zit je lekker, lieve moeder? Is het zo wel naar je zin? En dan gaan ze alles redderen en alles loopt verkeerd. Totdat moeder zich tenslotte weer met alles occupeert. Jij mag niks doen hoor, moeder, roepen ze eenparig. Als je moeder bent, dan ben je nog niet jarig. Als moeder jarig is, dan wordt ze zo verwend. Als moeder jarig is, dan zit ze geen moment. Dan moet ze rennen, vliegen, sloven, van beneden gauw naar boven. Koffie schenken, converseren, sigaretten presenteren. Als moeder jarig is, dan is het toch zo'n feest. Maar voor mij hoeft het niet. Ik ben al geweest.
0: Ja, dat was Sophie Stijn. En ja, er zijn toch wel huisgezinnen waar dit zo is. Alleen het sigaretten presenteren, dat lijkt me niet meer helemaal van deze tijd. Maar goed, blijft een leuk stukje. Sophie Stijn en de piano begeleid door Cor Lemaire, die ook de componist was in het lied van Annie M. G. Schmid uit de familie Doorsnee, Als moeder jarig is. En dan is het lente, hè? En ik laat u dan ook met heel veel plezier horen de wals Frühlingsstimme, uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker op het Nieuwjaarsconcert in Wenen in 1987. En dit is een uitvoering met de tekst, en die is optioneel, hè? Je kan de wals uitvoeren zonder de tekst, maar hier gebeurt dat wel. En de sopraan is niemand minder dan Kathleen Battle. Frühlingsstimmen, stemmen van de lente. En de lente is overdadig aanwezig om ons heen.

Ja, terecht applaus voor Kathleen Battle, sopraan, en de Wiener Philharmoniker, Lorijn van Herbert van Karajan in het Nieuwjaarsconcert uit Wenen in 1987. Die Frühlingsstimme, wals opus 410 van Johann Strauss Jr. En dan, dames en heren, heb ik elke uitzending de laatste tijd steeds twee of drie liederen gedraaid uit de cyclus die Schöne Müller in steeds met andere interpreet. En dat doe ik vandaag ook. En ik laat u horen uit die Schöne Müllerin, in elk geval de liederen Eifersucht und Stolz en die Liebe Farbe. En misschien heb ik nog tijd voor lied 17, die Böse Farbe. Dat moet ik even zien. En u hoort Fritz Wunderlich, in 1957 was hij 27 jaar. Zeg. En hij wordt aan de piano begeleid door Kurt Heinz Stolze. Die Schöne Müllerin.

Terwijl je nog een stukje hoort van lied nummer 18, Trokkene Bloemen. Gezongen door Fritz Wunderlich, begeleid aan de piano door Kurt Heinz Stolze in 1957, opname De Schöne Müllering. En ben ik aan het eind gekomen van dit eerste uur van Flevo Zondag Klassiek op deze 10e mei, Moederdag 2026. Na het nieuws van 11 uur ga ik nog een uur door. En dan open ik met het concert in Beschoot, nummer 11. En van Tommaso Albinoni, uitgevoerd door Han de Vries, Hobo. En die wordt begeleid door het Alma Musica Orkest Amsterdam. En de maestro al cembalo is dan Bob van Asper, die speelt de klavercimbal. Tot zo.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabama Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Cosmetica en parfumerieketen Douglas boekt in het afgelopen kwartaal minder winst door prijsbewust consumentengedrag. De aangepaste winst daalde met 5,1% naar 116 miljoen euro. Geopolitieke onzekerheid, stijgende inflatie en hogere energiekosten zorgden voor het laagste consumentenvertrouwen in de eurozone sinds eind 2022. De omzet steeg wellicht dankzij exclusieve merken. PostNL gaat in bezwaar tegen een boete van bijna 7 miljoen euro van de autoriteit Consumentmarkt voor te laat bezorgde post in 2023. Het bedrijf stelt dat de boete de continuïteit van de postverlening verder in gevaar brengt. PostNL kampt al langer met dalende postvolumes. Het Nederlandse biotechbedrijf MimeCure heeft 3 miljoen euro opgehaald om de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen chronische longziekte te versnellen. De investeringsronde werd geleid door Addington Investment Group. MimeCure, voortgekomen uit de Rijksuniversiteit Groningen, richt zich op therapieën die beschadigd longweefsel herstellen via lichaams-eigen mechanismen. En dan tot slot het weer. Vandaag begint de dag met lichte wisselvalligheid en vallen enkele buien. Vanuit het noordwesten neemt de neerslag gedurende de dag geleidelijk wel af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt 11 tot 14 graden. En tot zover het nieuws.
2: Met Harry Oberendorf.

Ja, dat was een tweede uur van Flevo Zondagochtend Klassiek. Een live programma van de Flevo Ziek. Dit programma wordt trouwens aanstaande dinsdag herhaald. Ook van 10:00 ochtends tot 12:00 middags. En ik opende dit tweede uur met het concert, een best groot, neem me niet kwalijk, nummer 11 van Tommaso Albinoni, een Venetiaan, tijdgenoot van Vivaldi. Albinoni leefde van 1671 tot 1750. En u hoorde van zijn hobo-concert alle drie de deeltjes. Eigenlijk heel klassiek, hè? Allegro snel, adagio langzamer en dan weer allegro snel. U hoorde Han de Vries barok-hobo. En die werd begeleid door Alma Musica Amsterdam. Onder leiding van Bob Asperen, die dirigeerde vanaf het klavercimbel. Dan laat ik u nu van Wolfgang Amadeus Mozart horen uit zijn concert voor fluit en harp, Köchels indeling 299, het tweede deel, Andantino. En dat wordt uitgevoerd door James Galway, fluit, Marisa Robles, harp en het begeleidend orkest is het Londens Symfonieorkest onder leiding van Michael Tilson Thomas. Mozart.

Ja, helemaal, dames en heren. En ik liet u horen in dit live programma van de Flevolzieke Omroep uit het concert voor fluit en harp van Wolfgang Amadeus Mozart, zijn Köchel-indeling 299, het tweede deeltje, Allantino, hier uitgevoerd door James Galway, tegenwoordig Sir James Galway, fluit en

Dat was het tweede deel, het Largo uit het eerste pianoconcert. Dat staat in C groot, opus 15 van Ludwig van Beethoven. Hier mooi ingehouden gespeeld door Alicia de la Rocca, piano. En zij werd begeleid door het Londens Symfonieorkest onder leiding van Michael Tilson Thomas. En dan maak ik een sprongetje in de tijd naar André Jolivet. Die leefde van 1905 tot 1974. Een Franse componist. En ik laat u zijn Arioso Barocco horen. En dat heeft verschillende tempo-aanduidingen. Adagio en dan a tempo poco più. Dus ietsjes sneller dan dat adagio. Dan l'istesso tempo. Het tempo vasthouden van dat tweede deeltje. Dan meno. Ietsjes lager in tempo en dan molto lento, dat is gedragen en veel langzaam eigenlijk. U hoort Marcus Stockhaus, inderdaad zoon van, trompet en hij wordt begeleid op het orgel door Margaretha Hürholz. Jolivet.

Ja, helemaal. De Vreverzieke Omroep met het live-programma Vrevers van de Ochtendklassiek. En ik liet u de Arioso Barocco horen van André Jolivet. Ooit gevoerd door Marcus Stockhausen trompet en Margrethe Huurholz orgel. Dan ga ik naar iets wat conventionele muziek, als ik het zo mag zeggen. Ik laat u horen van Alexander Konstantinovich Glazunov. Zijn concertwals nummer 1, opus 47, uitgevoerd door het Residentieorkest Den Haag, onder leiding van Heinz Walberg. Glazunov.

Dat was het Residentsorkest Den Haag met de concertwals nummer 1, opus 47 van Glazunov. En dan heb ik nog net tijd voor het einde van dit programma Flevens Ochtendklassiek voor Un Sospiro Etude de Concert nummer 3 van Frans Liszt, uitgevoerd door Daniel Weyenberg.

Ja, het is een doodzonde natuurlijk om onder liefst te gaan praten, dames en heren. Ik ben aan het einde gekomen van deze uitzending van Flevo Zondagochtend Klassiek. Ik dank u voor uw aandacht. Ik wens u een heel spoedig herstel en om te beginnen een hele goede zondag. U kunt dit programma nog een keer beluisteren dinsdag in de herhaling van 10 tot 12. Morgenochtend kunt u luisteren naar Wij wachten op de dokter van mijn collega's Peter, Jan en Joop, zeer aanbevolen. En 's avonds naar mijn collega Leo met Losverband. Dat was het. Dag.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 12 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het KNMI waarschuwt vanavond voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de provincie Noord-Holland, Flevoland, Friesland en Groningen geldt vanaf 7 uur tot middernacht code geel. Windstoten uit noordwestelijke richting kunnen 80 km per uur bereiken. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. In de nacht trekt de wind weer weg. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door griezelfiguren. Na de veiling zag zij door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er bijna 900 klachten binnen. De 66-jarige Jan B., verdacht in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat bepaalde de rechtbank in Amsterdam vandaag. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Keir Starmer aftreedt na interne druk vanuit zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot een vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken, Shabama Mahmood, riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. Het weer nog. Vanmiddag is er wel bewolking en kans op lokale buien. Desondanks stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden, wat aangenamer is dan voorgaande dagen. En tot zover het nieuws.

0: leren en hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord.
1: Fleuzieke omroep.

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Peutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: Soms heb je echt een auto nodig, maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 1 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. In 2025 ontving de stichting Reclamecode de meeste klachten over een reclamespotje van pretpark Walibi voor de jaarlijkse Fright Nights. Het spotje toont een bange, bebloede vrouw in een glazen kooi die wordt geveild door gijzelfiguren. Na de veiling zakt ze door de bodem, waarna de kooi met bloed besmeurd raakt. In totaal kwamen er 889 klachten binnen. Het is nog niet zeker dat de Britse premier Starmer aftreedt na interne druk van zijn eigen Labour-partij. Minister Darren Jones sloot de vertrek niet uit. Zeker 72 van de 403 Labour-parlementariërs willen een nieuwe leider. Ook minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood riep Starmer op te vertrekken. Hij heeft ook medestanders binnen het kabinet. De 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter, onzedelijk betasten van een 13-jarige en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. B. werkte als invalkracht op verschillende kinderdagverblijven. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
2: Je luistert naar de Flevo.

0: Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevopsychomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevopsychomroep.nl.
1: Flevopsychomroep.

0: nodig. Maar wel maar voor even.
1: Dan pak je gewoon een deelauto.
0: Handig, als je bijvoorbeeld dat tweedehands kastje wil ophalen.
2: Ja hoor, alsjeblieft. Veel plezier ermee.
3: Om een dochter en haar vriendinnen naar de wedstrijd te brengen.
4: Thanks, pap.
0: Of lekker een dagje erop uit met de meiden.
5: Benieuwd hoe makkelijk en voordelig een deelauto is? Kijk op startmetdelen.nl.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 2:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niets met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. Maar de staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid diende wel haar ontslag in. Havenbedrijf Rotterdam moet niet alleen zijn eigen uitstoot omlaag brengen, maar ook stoppen met het doorvoeren van fossiele brandstoffen naar andere landen. Dat wil milieugroep Advocates for the Future. Die vindt dat de haven zich met het huidige beleid niet houdt aan het klimaatakkoord van Parijs. Daarin is afgesproken dat de wereld in 2050 klimaatneutraal moet zijn, ook Nederland. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen op Oekraïne uitgevoerd. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Daarbij zijn een wooncomplex van 20 verdiepingen en een kinderopvang geraakt. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. En de 66-jarige Jan B., verdachte in een zedenzaak met zeker 4 kinderen, wordt opgenomen in het Pieterbaancentrum. B. wordt verdacht van poging tot verkrachting van een peuter en het maken van kinderpornografische afbeeldingen van 2 jonge kinderen. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.

0: Omroep. Wij zijn er ook op internet. Flevo Zieken Omroep.
1: Ja, daar zijn we weer.
2: Daar zijn we weer, ja, inderdaad. Ja, ja. Ik hoorde je al een beetje.
3: We waren toch een week wachten. Hè?
2: Ja, gelukkig is het dinsdagmiddag. Ja. Dan kunnen we weer even lekker tekeer gaan met muziek.
3: Ik vond het voor het eerste keer weer leuk dat die gillende meiden hier bij de ingang van het ziekenhuis.
2: Ja.
3: Dat hebben we eigenlijk de laatste weken beginnen. Dat het echt een grote... Er moeten nu hekken komen.
2: Ja, er moet wel iets gedaan worden.
3: Toch lang, lang over gedaan om binnen te komen. Goedemiddag trouwens.
2: Thuis ook moeilijkheden mee op zo'n manier, zeg maar.
3: Oh, hoe meer moeilijkheden, hoe leuker het is. Ja.

0: Ja, we luisteren naar Eric Clapton en Tom Petty. Rock and Roll Records. En het is eigenlijk geschreven door Gigi Cale. En Gigi Cale, dat was eigenlijk... Eric Clapton was een enorme bewonderaar van hem. En je hoort het, als je goed luistert... hoor je het ook een beetje in die layback muziekstijl, gitaarstijl die je hoort.
1: Zeker.
0: Dat wou ik even kwijt.
1: Maar het is een tijdbeeld, hè? Zoals die mannen gitaar speelden, J.J. Cale en Clapton hoe heet die andere nou? Komt er zoveel op. Dan kom je na de volgende platen komen we er. Even een klein dingetje.
0: Ja.
1: Even een hart onder de riem steken van Jan Muller in Australië, vriend van me.
0: Mm-hmm.
1: Zijn vrouw ligt in het ziekenhuis en Jan, kom op, hè. We gaan door.

0: luisterden naar Robin McKelley en de Flytones. Ja. Maar het leuke is, het is van de album Soulflower. En McKelley laat zien dat ze echt een veelzijdig zangeres is. Hè? Want ze schakelt eigenlijk heel moeiteloos tussen soul, jazz en pop. En wat was de vraag? Wie hoorde je nou daarmee zingen?
1: Ja, ik wist het niet.
0: Gregory Porter. Gregory Porter.
1: Ja, dat is er met die bondmuts op.
0: Met die bondmuts op.
1: Ja, toch?
0: Nee, Gregory Porter. Dat is... Ja,
1: ja. Die heeft altijd die ijsmuts op.
0: Ja, hij heeft altijd zo'n muts op. Ja, ja, oh, dat bedoel je.
1: Ja.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt, ja.
1: Hij heeft koude oren altijd.
0: Ja. Ja, of misschien helemaal geen oren. Ja,
1: nee. Hij heeft wel een bril op, volgens mij.
0: Ja, dat wel.
1: Dan moet je oren hebben. Of heeft hij die muts, die bril dus...
0: Nicky Lauda had ook een bril op.
1: We gaan verder.
0: Ja.

0: dit. Ja. Dit zijn de whispers.
1: Zo.
0: Ja, heel voorzichtig, hè. Niet te hard zeggen. En de beat goes on. Die plaat hier had je ook in een disco-uitvoering.
1: Ja.
0: Ja, die was 2 keer zo lang. Die hebben ze 2 keer aan elkaar geknipt. Nou, dat is niet zo moeilijk, hè. Nee. En de beat goes on.
1: Ja, dansvloer klassieker, hè?
0: Het leuke is dat je als je die echte disco, dat is klap, boom, klap, boom. Ja. Je wordt altijd, is nooit ook veranderd. Goede disco heeft een klap, boom.
1: Ja, zeker, zeker.
0: En de Whispers, die waren toen in die tijd echt populair. En dit was een van hun grote hits.
1: Birds of Paradise.
0: Ja, Snowy White. Snowy White, je kent hem niet, met de prachtige gitaarsolo.
1: Ja, ja, ja, ja.

0: Daar hoor je toch onze orgelman, ja. Hè? Spinning Wheel.
1: Ik wist niet dat hij dat zijn doorbraak
0: nee,
1: was.
0: Nee, Blood, Sweat and Tears. Leuk is dat die de zanger, dat is Canadese zanger, David Clayton Thomas. Ja. En die had dat nummer bij hem toen hij bij de band kwam eigenlijk in 1968. En daar ging hij Al Kooper vervangen. Dat was eigenlijk de oprichter.
1: Oké. Okay.
0: Ja, Al Kooper.
1: Ja, volgens mij zijn ze nog in een of andere samenstelling nog steeds door Noord-Amerika dat ze nog toeren. Dus, ja. En dan zitten ze in obscure clubjes, maar ze zitten wel altijd vol en doen het hele repertoire.
0: We kunnen het dus aan onze Canada-fan vragen.
1: Ja, die is nu even op vakantie met zijn camper.
0: Oh, dus, okay.
1: Ik weet niet of hij luistert. Eventjes op Facebook. Dat is van de week weer echt lachen, man. Ja. Komt er iemand en die zegt... Wat is het lange intro van een plaat? Wat is de langste intro wat je echt heel mooi vindt van een plaat? Mm-hmm. Nou, er kwamen allerlei dingen kwamen naar voren. En toen had ik ook zelf natuurlijk weer een inbreng gedaan. Mm-hmm. En dat was Albatross van Fleetwood Mac.
0: Oh ja.
1: Dat is een... Zoals je weet, een instrumentale plaat. Mm-hmm. Dus daar kreeg ik enorm veel commentaar op dat geen intro was. Maar dat gewoon een instrumentale plaat was.
0: Ja, nou ja. Ja.
1: Dit even gezegd hebben, dan komen we automatisch op ZZ Top. Iedereen denkt dat Texanen zijn met die hoeden en die baarden, et cetera. Maar de heren komen uit Californië. En dat laten ze ook zien met hun auto. Ze hebben een iconische auto, de Eliminator. Met de hele beroemde... sleutelhanger in de vorm van hun logo van ZZ Top. Ik heb ze 4 keer gezien. Een van mijn favoriete bands. Geweldig.
0: Billy Gibson, gitarist, hè?
1: Ja, met z'n drieën.
0: Ja.
1: En dan de man achter de drumstel, dat was meneer Beard. En dat was de enige zonder baard.
0: Ja.
1: Dit is Legs.

0: Ik zie die auto helemaal voor me gaan. Hè. En die clips waren ook altijd geweldig. Ik ben één concert was echt spectaculair. Er stond een heel podium met palmen en allemaal gedoe en huisjes. En dan gedurende het concert vielen er steeds dingen om. En dan weer een balk met licht. Er kwam dan zo naar beneden vallen. Zo, maar dat hing dan wel weer gezekerd aan een kabel. En dan viel er achter weer iets om. En die mannen speelden me gewoon door. Hoor. Briljant. Echt geweldig.
1: ZZ Top.
0: Ja. Heer van ZZ Top.
1: We hebben de golfcompetitie weer achter de rug. Hè?
0: Gelukkig.
1: En het zit er weer op. En we hebben er omheen gedaan. En de groep Caravan, die heeft ook een nummer daar geschreven over golf. Golf Girl. Ken je dat?
0: Nee, ik ken het niet.
1: Gaan we luisteren.

0: Zullen we het er maar niet over hebben?
1: Nee. Afgelopen zondag, toen het moederdag was.
0: Ja.
1: Heb je er nog uitgebreid bij stilgestaan? Of,
0: Nee. Huh? Ik heb wel aan mijn moeder gedacht, maar dat was het dan.
1: En, geen stil, niet even 2 minuten stilte of zo?
0: Nee. Oh. Nee, daar hield ze totaal niet van.
1: Oh, oké. Okay.
0: Nee.
1: Maar was, dus, ik was ook vrij. En,
0: Was je vrij?
1: Ik was vrij, oh. Op moederdag. En er was golf op televisie, de Catalaans Open, dat is in Spanje.
0: Ja.
1: En daar was een knakker, die speelde min 26.
0: Was het zo koud, hè?
1: De winnaar? Nee.
0: Oh, sorry.
1: Heb je verstand van golf? Of,
2: wat zeg jij nou?
1: En die speelde min 26 en wat dacht je nummer 2? Min 13. Dus die was gewoon... Die andere was 2 keer zo goed als die andere. Min 26.
0: Dan sta je toch ook voor paal, of niet?
1: Jongen, wat een verschil, man.
0: Ja.
1: Wat een, echt een voor, absurd
0: voor professionals.
1: Dat was een nieuw record trouwens. Ja, voor professionals. Voor, ja. Voor mensen die geld verdienen met een balletje slaan.
0: Ja, ongelooflijk.
1: Net zoiets als voetballers, maar dan zonder schoppen.
0: Nou, we hebben veel grotere ballen.
1: Ja, nou ja, golfballen en voetballen, daar zit wel wat tussen.
0: Er zit een paar
1: maar
0: maten
1: de rest,
0: tussen.
1: De rest kan ik daar geen oordeel over vallen. Nee. Ja, van die dingen, ja. Hier is Dave Barry over moeder. Hier is mama.

0: Ja? Ja, daar was ik. Hij was loodgieter. Deze Dave Berry. En die is doorgebroken bij het Songfestival. Toen had je nog een Songfestival in Knokke. En dat is eigenlijk de voorloper van het Eurovisie Songfestival. Waar we vanavond en donderdagavond, dus vanavond en vanavond, om even voorschot te nemen op donderdag, waar deze herhaling is. Dan krijgen we weer dat spektakel van het Songfestival. En Dave Berry die werd zo populair in Nederland dat als hij van A naar B ging in Nederland, dan zat hij in een kooi van Tony Boltini. En dan werd hij in een vrachtwagen met een kooi werd hij overal doorheen gereden. En de mensen allemaal schreeuwen en gillen over Dave Berry. Ja. Dat was echt een sensatie. Wonder, was dat. Ja, ja. Lois Lane, die kennen we natuurlijk als het hulpje van Batman. Mm-hmm. Of was het van Superman?
1: Nou, het is allebei hetzelfde.
0: Ja, ja, Spider-Man. Nou ja, Lois Lane. En dat is een Nederlands duo van twee dames. Ja. En niet onaantrekkelijk, mag ik zeggen. En als je dus naar de zieke omroep luistert, dan heb je de loop van muziek die wij draaien als er geen presentatie is. En daar kom ik deze plaat tegen. En ik vind hem zo leuk dat hij ook in ons programma mag performen. Hier is Lois Lane.

0: Nou weet ik niet of het Casey Kasem was. Ben ik een beetje...
1: Harry Wayne Casey, dat was de oprichter.
0: Ja, zie je wel.
1: In Florida, 1973.
0: Casey Kasem was een discjockey. Sorry dat ik je even interrompeer.
1: Nee, goede interrupties.
0: Oké. Overigens, dan gaan we nu naar een Frans plaatje.
1: Ja, Frans. Hè?
0: Een Frans plaatje Douze van N'oubliez jamais. Oftewel, vergeet het nooit.
1: Nee, vergeet me nooit.
0: Vergeet me nooit? Ja. Is dat zo? N'oubliez jamais? Vergeet nooit?
1: Vergeet me nooit.
0: Oh. Ja. Een soort vergeet me nietje, maar dan nooit.
1: Ja, maar dan ook zonder water. Je moet hem wel water geven en dan gaat hij helemaal goed.
0: En dan in de krant. Natte krant in de gang zetten.
1: Ja.
0: Even Jules Cocker.
1: Jules Cocker.
0: Oui.
1: Ah oui.

0: En we luisteren naar Metal Mental Madness van Gerritsen en Van Dijk. Nou, Gerritsen kennen we natuurlijk van de Hearing. En Michiel Van Dijk, Michiel Van Dijk, misschien nog niet bij iedereen, maar je zou hem moeten kunnen kennen van Elkin,
1: ja.
0: Exception,
1: ja.
0: En Brainbox, de gitarist. Dus wat dat er gaat, zou je hem inderdaad
2: bij de grote
0: kunnen scharen.
2: Ja. Even over de ogen van Jenny.
0: Ja.
2: Gaan we nu even luisteren en gaan we een bakkie doen.
0: Gaan we een bakkie doen.
2: Dan gaan we naar tweede uur.
0: Naar tweede uur. En in het tweede uur zit weer ons blokje.
2: Het doorbraakplaten.
0: Eerste hit in Nederland.
2: Eerste hit in Nederland.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 3:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. De Britse premier Starmer zal doorgaan met regeren en treedt dus niet af. Starmer vergaderde vanmorgen met ministers die volgens Britse media niet met hem verder wilden na de verkiezingsnederlaag van vorige week. Zeker 72 Labour-parlementsleden riepen hem op onmiddellijk af te treden. Starmer heeft ook medestanders binnen het kabinet. De staatssecretaris van Volkshuisvesting en Lokale Overheid, Van Boele, diende wel haar ontslag in. ...voor de zesde keer in een jaar tijd tegen de bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden, de ACV, is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besloten in het parlement. Vannacht heeft Rusland weer aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Een paar uur na het aflopen van het driedaagse staakt het vuren werden drones afgevuurd op de hoofdstad Kiev. President Zelensky spreekt over meer dan 200. Op zijn beurt zegt Rusland dat Oekraïne na het verlopen van het staakt het vuren drones op Rusland heeft afgevuurd. Hij heeft een rechtszaak tegen een Amerikaanse advocaat van het kantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Chesto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht, omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.

0: Wat zeg jij nou?
1: French Music Nick.
2: Ja, daar zijn we. Nou, dan kunnen we 2 uur toch hartstikke goed beginnen met George Michael en Freedom.

0: van de show al gedraaid, maar toen zaten we nog niet online. En deze is nu in de tweede uur natuurlijk een prachtige opening op 5 mei.
1: Tuurlijk, freedom.
0: Donderdag niet, maar vandaag wel.
1: Hey. Donderdag worden we herhaald, hè, voor de liefhebber.
0: Ja, dan kunnen spelen we weer 5 mei.
1: Ja, ja, ja.
2: Radio Oranje.
0: Ja, ja. De volgende plaat, dit is Dreadlock Holiday van 10cc. Dan weten we waar 10cc vandaan komt, de naam althans. Maar die plaat die werd, was geen hit. Helemaal geen hit. Ik kwam in de top 30. Daar bleef hij ongeveer hangen. In de top 40. Bleef hij de 30, 25. Daar bleef hij. En toen kwam de clip met het filmpje bij het zwembad. Ja. En de rest is history. Dikke top 5 plaat.

0: Altijd wel netjes uitspreken, de dame, hè?
1: Anita, hè?
0: Anita Meijer. Er zijn heel veel mensen die zeggen Anita Meijer.
1: En waar werd zij geboren?
0: In Vlissingen, ja. Daar ergens, onder Rotterdam.
1: Nou, in Rotterdam, hoor.
0: In Rotterdam zelf?
1: Ja, natuurlijk, joh.
0: Nee, vertel maar
1: nieuws. Waar komt kwaliteit vandaan?
0: Kwaliteit?
1: Ja, rumbonen, rozen en rode wijn, dat is de Haag.
0: Dat is de Haag. En Rotterdam?
1: Rotterdam is de town to be, echt. Dat kom je niet onderuit.
0: Ik zal er eerlijk in zijn. Ik was recent in Amsterdam. En ik was ik moest er zijn voor een winkel.
1: Oh ja, dat is wat
0: een winkel. Ik moest even wegbrengen. Voor een reparatie.
1: Ja.
0: En mijn dochter die studeerde dan in Rotterdam.
1: Ja.
0: Kijk. En ik ben echt verliefd op Rotterdam geworden.
1: Ja, nou zit je zoveel onzin te vertellen. En eindelijk zit je helemaal goed, weet je dat?
0: Ik maak vrienden, hè?
1: Ja, dat is zeker waar. Hollywood Walls, dat kennen we, hè, van de Eagles.
0: En van de?
1: Eagles, hè? Maar nu gaan we laten horen van Buck Owens.
0: Die ken ik niet, die uitvoering.
1: Ik ken
0: Buck Owens wel natuurlijk.
1: Ja, Buck Owens natuurlijk, samen met Merle Haggard. Hè, de country legendes, jongen. Ja. Goed, gaan we luisteren.

Holy wood. Holy, het heilige hout. Ja, dames en heren, ik moet me even verontschuldigen. Want Fred die zit een taartje te eten. Op zich al, ja, het is een beetje een rare aanblik hier vandaan te zien. Dan probeert hij voor de microfoon, waar gelukkig een gaasje voor zit. Want anders had de microfoon nu helemaal vol. Nou ja, laat maar zitten. Wij gaan verder met het aantrekkelijke muziekprogramma. Oftewel Fred's Music Mix. En daar hebben wij bereid gevonden om een liedje te zingen. David Bowie. Nou. En die gaat zingen. Where are we now? Nou, dat kan ik u vertellen. In de Flevo Ziekenhoek.

0: indrukwekkende album.
1: Dat was de eerste nieuwe single na 10 jaar die hij uitbracht. Toen was hij 66.
0: Ja, het is een indrukwekkende album wat hij gemaakt heeft in Berlijn, vlak voordat hij overleed.
1: Klopt, ja. Ja.
0: Ja, ik ben in de loop der jaren, want ik was in het begin, zeg maar in de 65... Zo in die tijd was ik nog niet echt een fan van David Bowie. En dat is in de loop der jaren groter en groter en groter geworden. Totdat ik het ultieme geluk had dat ik een keer met hem aan de tafel heb mogen zitten. Mm-hmm. Met zijn bandje Tin Machine.
1: De tekst die verwijst ook naar plekken in Berlijn. Hè? Zo Potsdamer Platz.
0: Ja.
1: En de Beuze Brücke. Beuze Brücke.
0: Ik krijg... Als ik dat album draai, want ik heb gewoon de cd met het boekje en het hele... Als ik dat draai, krijg ik altijd tranen in mijn ogen.
1: Dan gaan we even wat doen. Beneden is het hier heel gezellig. Hè? We kregen net inderdaad een koekje, een taartje aangeboden door mevrouw.
0: Ja?
1: En hier beneden zitten ze allemaal lekker koffie te drinken en zo. Dan denk ik, gezellig.
0: Gezellig.

Ja, dames en heren, pak elkaar nou eens even lekker vast. Kijk elkaar eens diep in de ogen en zeg nou gewoon er is sorry. Lekker, hè?

0: Ja, we luisteren naar Bruno Mars. En met het overbekende nummer Runaway Baby.
1: Een kwartier met de eerste hit in Nederland bij Aart en Fred op de dinsdagmiddag.
2: En dan zijn we in de gelukkige omstandigheid. Boe! Dat we gaan beginnen met het blokje van de eerste hits in Nederland. En daar gaat de vriend van de show mee beginnen met Brown Eyed Girl van Van Morrison.

0: tuin van Soestdijk. Paleis.
1: Gaan we kijken. Optreden.
0: En daar zitten wij.
1: Rijn 5.
0: Van Morrison en Brown Eyed Girl. De doorbraakplaat van in Nederland uit Volendam. Mm-hmm. En dan komen we heel gauw bij de Cats. Mm-hmm. Met Piet Veerboot.
1: Ja.
0: En de eerste was What a Crazy Life.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: echt de doorbraakplaat van in Nederland van de Cats. Uh-huh. En daarmee is ook een beetje de palingsound geboren.
1: Zeker.
0: Dus de naam is uiteraard van Joost de Draaier, oftewel uh-huh. Willem van Kooten. Uh-huh. Die heeft dat uitgevonden. De volgende doorbraakplaat van die in ons blokje is. Uh-huh. Vandaag maar even drie, want we hebben veel andere platen te draaien. Is Ach Vaderlief van de zangeres, hoe heet ze ook alweer?
1: Zonder naam.
0: Oh, zonder naam.
1: Ja.
2: De allereerste hit in Nederland.

0: druiven worden 's nachts geoogst.
1: Fris.
0: Ja.
1: Mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Ja. Mooie wijn.
2: Ja. Wat vind je ervan? Vind je dit?
1: Ja, heerlijk. Hele mooie wijn. Lekker, mooie wijn.
0: Zacht, hè?
1: Makkelijke wijn. Ik vind het heerlijk.

0: luisteren naar Keith Richards. Hè, natuurlijk.
1: Een van de twee Glibber Twins.
0: Ja, Rolling Stones. Het nummer dat is van Talk is Cheap. Het is uit 1988 van een solo debuutalbum van hem. En hij maakte dit album. Tot toen de samenwerking met Mick Jagger nogal behoorlijk onder spanning stond, om het zo maar te zeggen. Maar goed, het is wel een heel ander genre dan de Stones, hè? Kan je wel zeggen.
1: Binnenkort komt er een nieuw album.
0: Ja, dat is er al, toch?
1: Nee, het album komt in juli.
0: Oh, oké.
1: Okay. De single is er. En die is deze week bij Radio 2 Powerplay.
0: Oké, okay, gaan we die ook doen?
1: Persoonlijk, ja. Ik vind hem niet geweldig. Okay. Ik heb ze wel eens beter gehoord.
0: Ik heb het nog niet gehoord. Ja, okay. Elvin Bishop.
1: Fool Around and Fell in Love. Die kennen we natuurlijk allemaal. Ja. Maar we gaan het ook eens een keer proberen met Sure Feels Good.

0: lekker muziekje.
1: Ja, dat vind ik lekker.
0: Ja.
1: Nederlandse stukje Nederlands. Nederlandse zangeres. Kimberly Fransens.
0: Is dat en, is dat iemand van The Voice of komt die zomaar uit de lucht vallen?
1: Nee, die kan me niet in dat ze aan The Voice meegedaan heeft. Maar ze treedt regelmatig op bij radioshows, evenementen. We hebben vaste fans opgebouwd, hoor.
0: Oh, mooi.
1: En ik heb je lief. Ik dacht dat het nummer van Paul de Leeuw was, maar dat weet ik niet helemaal zeker.
0: Oh, dus, als het van Paul de Leeuw is, ken ik het.

0: Welkom bij de Flevo Ziekenomroep. Wij zijn er ook op internet. www.flevoziekenomroep.nl.
1: Het is maar dat je het weet.
2: En de hele wereld kan ons horen. Want ja. Ik weet dat ze in Nieuw-Zeeland, Australië en Canada al meeluisteren. En waarschijnlijk in Nederland ook. Maar dan zitten ze in de auto. Ja. Let the Heartaches Begin. Die kennen we. Nee, de meeste mensen kennen die niet. Want het is een oude plaat. Van Long John Baldry. En Baldry die was in de beginjaren ook de manager van. En inspiratiebron. En toegevoegde waarde van Elton John en Rod Stewart. Dit is zijn eigen plaatje. Let the Heartache Begin.

0: just make me feel okay.
1: Bandje, inpakken en wegwezen.
2: Is het alweer zo laat?
3: Zo laat is het weer. Zit weer op, Aard.
2: Nou, dan gaan we afscheid nemen.
3: Ja.
2: Op een nette manier, hè? Op een nette manier.
3: Zeker. En allemaal weer snel beter worden.
2: En zo vlug mogelijk naar huis, want er komt een aardige week met aardig weer aan. Beetje regen komt er ook bij.
3: Daar motten we van genieten.
2: Genieten, ja, want er komt zo weinig regen dat het zelfs leuk is om... Here Comes the Sun.
3: Ah, ja, dit is een Beatle medley van Tommy Emmanuel. En dit is leuk, want het is een Australische gitaargod. Australië.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: En welk geloof hangt hij aan?
3: Australië.
2: Ja,
3: certificated guitar player, CGP is dat, CGP geloof. Ja.
2: Ja, kan je dit ondertitelen of zeg je...
3: De ondertiteling komt volgende week.
2: Oké.
3: Okay. Ja.
2: Hey, tot volgende week.
3: Tot de volgende week.
2: Dag luisteraars.
3: Doei.

0: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep. Het is 4 uur.
1: Dit is WNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau, dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel demonstreren een paar duizend mensen tegen bezuinigingsmaatregelen van de Belgische regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En DJ Tiësto heeft een rechtszaak tegen een Amerikaans advocatenkantoor gewonnen. Het Amsterdamse gerechtshof oordeelde vandaag dat hij 17 miljoen euro krijgt vanwege verkeerd belastingadvies. Tiësto bleek jaren geleden in de VS te weinig belasting te hebben betaald. Hij was daar wel toe verplicht omdat hij er zo lang verbleef dat hij als fiscaal inwoner gold. Maar een advocatenkantoor in Amerika had hem daarover verkeerd voorgelicht. Tiësto ging daarop in beroep. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.
2: U luistert naar de Flevo Ziekenomroep met Easy Listening Muziek.

0: uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekeomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekeomroep.nl.

0: U luistert naar de Flevozie Omroep. Het is 5:00.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. In een nieuw rapport waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daarvoor zelfs in de knel komen, waarschuwt het Planbureau. Dat vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. Veel producten die speciaal voor kinderen en baby's worden gemaakt, zijn niet gezond, blijkt uit onderzoek van onderzoeksbureau Questionmark. Dat onderzocht producten zoals babypap, maaltijdpotjes, toetjes en ontbijtgranen. De onderzoekers keken of deze producten passen binnen de schijf van 5 van het voedingscentrum. De meeste van die producten blijken niet aan de richtlijnen te voldoen. In Brussel hebben zo'n 40.000 mensen gedemonstreerd tegen bezuinigingsmaatregelen van de regering. Men vindt dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid. Een van de vakbonden is tegen pensioenhervormingen. De bond vindt dat mensen minder overhouden en toch flexibeler en langer moeten werken. Deze week worden enkele voorgestelde hervormingen besproken in het parlement. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste top van de Alpen. In sommige regio's viel de sneeuw vanochtend al tot onder 1200 meter. En dan nog het weer. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met zon en stapelwolken. De temperatuur loopt uiteen van 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Tot zover het nieuws.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuve Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Straks meer gevarieerde muziek bij de FZO. Het is 6 uur.
1: Dit is BNC. Dit is het nieuws. Ik ben Edward Niesing. Goedemiddag. Ook huishoudens en kleinere bedrijven moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot. Dat was al zo voor grote bedrijven. In 2028 komen daar dus onder meer huishoudens bij. Het Planbureau voor de Leefomgeving waarschuwt dat de kosten per huishouden nogal kunnen verschillen. Sommigen kunnen daardoor zelfs in de knel komen. Het Planbureau vindt dat de politiek met passende maatregelen moet komen. De Nederlandse drankjesproducent Stelz gaat de reclame in bushokjes van het alcoholhoudende drankje Hard Lemonade aanpassen. De indruk kan ontstaan dat het om een soort limonade gaat, maar nu er discussie is ontstaan, gaat het bedrijf deze uiting aanpassen, zodat nog duidelijker is dat het om een alcoholhoudende drank gaat, bevestigt het bedrijf na berichtgeving van RTL Nieuws. Hard Lemonade bevat net als andere Stelz-producten 4,5%. De Verenigde Staten hadden vorige maand de grootste prijsstijging van bijna 3,8% dan een jaar eerder. Dat komt vooral door duurdere brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. In maart, toen de oorlog net was uitgebroken, was de inflatie 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Zolang de straat van Hormuz gesloten blijft, betalen handelaren veel voor een vat olie. En daarvan profiteren olieproducenten en olieverwerkers, melden autoriteit Consument en Markt. En de komende dagen gaat het in de Alpen flink sneeuwen. Voor medio mei is dat uitzonderlijk. Het is in bijna 20 jaar niet voorgekomen dat er zo laat nog sneeuw valt, schrijft Weerplaza. De laatste dagen is de temperatuur in de Alpen omgeslagen van plus 25 graden naar 6 tot min 10 graden op de hoogste bergtoppen van de Alpen. Tot slot het weer. Vanavond komen nieuwe buien vanaf de Noordzee ons land binnen en die verspreiden zich over het hele land. Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in het noordelijk kustgebied. In de loop van de nacht wordt het weer wat vaker droog. Bij opklaringen koelt het af naar 4 graden, maar op de meeste plaatsen wordt het niet kouder dan 7 graden. Tot zover het nieuws.
2: De Flevo Ziekenomroep. Uw zonnetje. In het ziekenhuis.

succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Bonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@flevoziekenomroep.nl.
3: Je luistert naar
4: de Flevo.

Ik heb een reisvraag voor je. Stel, je bent op vakantie in een land met een geel reisadvies. Is het slim om tijdens je trip het reisadvies in de gaten te blijven houden? Ja, reisadviezen kunnen altijd van kleur veranderen. Zo betekent de verandering van geel naar oranje dat het onveilig is geworden in een land of gebied. En dat heeft gevolgen voor je vakantie. Check het reisadvies op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: FCNO op de Flevo Gastvrij app. Het is 7 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Volgens de Amerikaanse krant The Wall Street Journal hebben de Verenigde Arabische Emiraten meerdere luchtaanvallen uitgevoerd op Iran tijdens de huidige oorlog. De krant baseert zich hierbij op anonieme bronnen. De Emiraten zelf hebben nog niet gereageerd. Mocht het nieuws kloppen, dan is er nu voor het eerst sprake van een derde land dat direct betrokken is bij de aanval op Iran. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieucentraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid. En het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen, het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.

all meine Gedanken. Ja. Mein ganzes Leben schenke ich dir.

tevoren. Alles gaat goed zoals het moet. Hallo mijn geitje, ben ik verloren? Die boodschap vind ik vreselijk lam. Doe bode laat me vlug eens horen hoe of dat feitelijk zo kwam. Stel u gerust, meneer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. De geitenstal ging gisteren op in vlammen, het was in vuur, in vonk, in gloed. Eerst moest uw huis eraan geloven, de vlammen waren niet te doven. Het brandde af van onderen tot boven, doch hou maar moed, alles gaat goed. Hallo mijn woonhuis, ben ik verloren? Ik ben van schrik haast drie kwart lam. Doe bode laat me vlug eens horen, waardoor dat ongeluk zo kwam. Stel u gerust, meneer de burgemeester, alles gaat goed zoals het moet. Alleen het raadhuis grenzend aan uw woning was de oorzaak van die tegenspoed. In het raadhuis brandde het eerst even, ik zag nooit zo'n vuurgloed in mijn leven. Geen steen is op de andere gebleven, doch hou maar moed, alles gaat goed.

0: meneer de burgemeester. Alles gaat goed zoals het moet. Eerst stond de school en toen de kerk in vlammen. De hele dorpsstraat was in gloed. De veldwachter heeft eerst gehikt, toen is die in de rook gestikt. Zijn vrouw op hetzelfde ogenblik kreeg een beroerte van de schrik. Het hele dorp in bittere nood zit aan de kant nu van de sloot. U is naar burgervaar een keer van dat gebrande dorp, meneer. Maar wees gerust, meneer de burgemeester, meer is er niet, alles gaat goed.
1: Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest de herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuve Ziekenomroep, medisch verantwoord.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleur Ziekenomroep, medisch verantwoord.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij app. Het is 8 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft ingestemd met de nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken, waarbij de uren niet te ver uit elkaar mogen liggen, om werknemers meer zekerheid te bieden over hun inkomen en rooster. De Nederlandse politie heeft de afgelopen maanden tientallen arrestaties verricht naar aanleiding van een grootschalig onderzoek. De directe aanleiding was de aanhouding van twee Nederlanders in Colombia. Die worden verdacht van ernstige misdrijven zoals afpersing, mishandeling en ontvoering. De mannen van 42 en 47 jaar oud werden in februari in Colombia opgepakt. Ze zouden vanuit Zuid-Amerika een sleutelrol hebben gespeeld in de drugshandel richting Europa. Het is vandaag de dag van de zorg, de dag waarop zorgmedewerkers wereldwijd extra waardering krijgen voor hun onmisbare werk. De datum is niet toevallig gekozen. Het is de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegger van de moderne geneeskunde. Naast de feestelijke kant is er vandaag ook aandacht voor de grote uitdagingen in de sector. Er is namelijk nog steeds een flink tekort aan wijkverpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en ander zorgpersoneel. En premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
2: Tot 10 uur is dit de Flevo Ziekenomroep met als pleister op de wonden.

0: Welkom bij de Vlevenziekenoproep met pleister op de wonden. Mijn naam is Trus.
1: En mijn naam is Jan.
0: Wat gaan we doen vanavond?
1: Gisteren dinsdagavond. Presentatie doe jij.
0: Ja.
1: Ik zorg voor de techniek.
0: Ja.
1: Doe ik mijn uiterste best mee.
0: Ja, dat is zo. Dat is zo.
1: Maar we beginnen dan met een lekkere stukje country.
0: Ja, dat klopt. En dan gaan we om rond 8:30 naar de verzoekjes. We hebben er weer een aantal.
1: Ja.
0: En dan het tweede uurtje hebben we een stukje cabaret. En hoe heet het? Daar de omlijst met Nederlands product. En dan als laatste onze artiest vanavond. En dat is Koos Alberts. Daar ga ik wat over vertellen. En Jan gaat zijn muziek draaien. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst naar de country.

En dan beginnen we met Barbara Fairchild. Ze is geboren op 12 november 1950. Ze is een Amerikaanse country- en gospelzangeres die vooral bekend is van haar country-nummer uit 1973, de Teddy Bear Song. En natuurlijk heeft ze ook andere country-hits gehad. Barbara begon haar carrière op jonge leeftijd met het zingen van country-muziek. Ze nam haar eerste single op 15-jarige leeftijd op. In 1963 verhuisde ze naar St. Louis in de staat Missouri en in 1965 was ze een vaste klant in een lokale tv-show. Ze nam voor een lokaal label Norman Records nummers op, maar geen van haar uitgebrachte singles waren niet veel meer dan regionale hits. En in 1973 zou het jaar van de doorbraak worden voor Barbara, toen ze de grootste hit uit haar carrière uitbracht, natuurlijk met Teddy Bear Song. Het werd de nummer 1 hit in de country hitlijsten, maar wij gaan luisteren naar Mississippi.

We gaan verder met Cash on Delivery. Dat is een band die in heel Europa uitstekende namen heeft opgebouwd. Als zelfstandige band, maar ook als begeleiders van internationale countryorkesten. De band bestaat uit Wim van Vliert, Loek Heister, Ad Welten en Johan Jansen. Ze maakten vroeger zangeressen als Ilse de Lange, Rachel Kramer en Jackie deel uit van Cash on Delivery. En nu produceren ze met z'n vieren een vol en sterk geluid. Met een enorme dynamiek en afwisseling in hun repertoire spelen zij songs van bekende artiesten zoals Merle Haggard, George Jones en andere artiesten die tijdloze songs hebben. Daarnaast zijn eigen songs van zo'n kwaliteit dat andere artiesten deze ook op hun repertoire hebben. Cash on Delivery hebben prachtige cd's gemaakt. Daily France, Look for Credit en Echoes of Leaving. Maar wij gaan luisteren naar Jolene.

0: als pleister op de wonden met vanaf 8:30 de verzoekjes.
1: En dan gaan we verder met Dave Dudley. Die is geboren als Darwin David Petruska in Spencer in de staat Wisconsin op 3 mei 1928. Zijn grootouders waren afkomstig uit Königsberg in Duitsland. Op 11-jarige leeftijd kreeg hij van zijn grootvader een gitaar en leerde het spelen van de akkoorden. Eigenlijk wilde Dave baseballprofessional worden, maar een scheur in de spier van zijn rechterarm verhinderde dit. Om zichzelf financieel boven water te kunnen houden, ging hij in de haven werken. En nadat hij op een morgen zijn nachtdienst had beëindigd, wilde hij een vriend bezoeken bij een lokale radiozender in Texas, maar deze verscheen niet. Dave Dudley ontdekte een gitaar en begon erop te spelen. De redacteur van de radiozender moedigde hem aan om het als muzikant te proberen. Dave accepteerde een baan als DJ en speelde met een band op lokale evenementen. Aan het begin van de jaren 50 verhuisde Dudley naar Idaho, waar hij het Dave Dudley Trio formeerde. Daarna ging de band naar Minneapolis om daar in de omgeving te spelen. Met Maybe I Do uit 1961 opgenomen voor 4 records behaalde Dudley voor de eerste keer een hitsucces. We gaan luisteren naar Cowboy Boots.

Dolly Parton, die is geboren in Sevierville in de staat Tennessee op 19 januari 1946. Ze groeide op in een arme familie op de tabaksboerderij van haar vader in de Great Smoky Mountains. Op 12-jarige leeftijd verscheen ze op de televisie in Knoxville en een jaar later nam ze haar eerste album op bij Cold Bend Records. Ook trad ze op in de Grand Ole Opry. De dag nadat ze in 1964 haar school had afgerond, vertrok ze naar Nashville. Ze startte haar carrière als zangeres bij een lokaal radio- en televisiestation in het oosten van Tennessee. In 1967 trokken haar zangkunsten de aandacht van Porte Wekener, die haar vroeg om bij hem in de Porte Wekener Show te komen. Hier bleef ze 7 jaar en hun duetten die werden beroemd. Begin jaren 70 overschaduwde ze Porter en in 1974 vertrok ze om zich volledig op haar solo carrière te richten. We gaan luisteren naar Honky Tonk Angels.

Terry White is zangeres Gerry van Koot, die ook deel uitmaakt van de countrygroep Dixie Aces. De band Dixie Aces is in 1985 ontstaan en de naam verwijst naar het zuiden van de USA, waar de country en rock'n'roll muziek zijn oorsprong vindt. Dixie Aces is een veelzijdige Limburgse band met een uitgebreid repertoire. De formatie treedt veelvuldig op tijdens countryfestivals en rock'n'roll shows. Gedurende haar bestaan kende de band vele hoogtepunten en ontvingen ze heel veel lovende kritieken met hun optredens en reeds uitgebrachte cd's. We gaan luisteren naar Terry White met Setting the Woods on Fire.

James House, die is geboren op 22 maart 1955 in Sacramento in de staat Californië. De muzikale carrière begon in de houseband met een platencontract bij Warner Bros. Records en Atlantic Records. Daarnaast diende James House als vocale coach voor Dustin Hoffman in de film Ishtar. In 1983 nam James een rockalbum op voor de Atlantic. In 1988 verhuisde hij naar Nashville en tekende in 1989 als soloartiest bij MCA Nashville en nam daar twee albums op. De eerste was goed voor de nummer 25 in de country hitslijsten. Hij schreef liedjes voor andere artiesten, onder andere zoals Dwight Yoakam en Diamond Rio. En in 1994 tekent James House bij Epic Records. Zijn eerste album, Days Gone By, werd dat jaar uitgebracht. We gaan luisteren naar Anything for Love.

0: Een Flevo verzoekplaat.
1: En ons eerste verzoekje is aangevraagd door de heer Van Baal. En die ligt op afdeling GG272. Van het Alan Parsons project draaien wij Old and Wise.

Het volgende verzoekje is aangevraagd door de heer Waterman. En we draaien voor hem van Puccini, O Mio Bambino Caro, uitgevoerd door André Rieu en Amira.

0: En dan gaan we naar Barbara Streisand en Celine de Jong met Tell Him. Aangevraagd door Els van Klaveren van afdeling G107.
1: We could try it both ways and see which feels better.
2: Okay, so what do I go first? I do this line.
1: Do your
2: hold. Okay.
1: Yeah.

Ons volgend verzoekje is aangevraagd door mevrouw van Klaveren, afdeling G107. Elvis Presley gaan we voor haar draaien met behulp van Dolly Parton, I Always Love You.

0: I love you.
1: We gaan verder met Cold Band met noodgeval. Aangevraagd door mevrouw Metz van afdeling GG 385.

En ons laatste verzoek is aangevraagd door de heer Van Baal van afdeling GG272. We gaan draaien voor hen Time Bandits met Endless Road.

0: Psychomroep. Het is 9 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer.
2: Een goede avond. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt Omroep Gelderland. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. Premier Rob Jetten is vanochtend op Bonaire naar het ziekenhuis gebracht nadat hij tijdens het zwemmen ergens door werd geprikt. Hij kreeg een allergische reactie, maar hield er geen ernstige verwondingen aan over. Het is nog onduidelijk waardoor de premier precies werd geraakt. Door het ziekenhuisbezoek is het programma van Jetten op Bonaire aangepast. Een contract op oproepbasis wordt voor veel werkenden verleden tijd. De Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een nieuwe wet die flexwerkers meer bescherming moet bieden. In Nederland werken momenteel zo'n 2,7 miljoen mensen met een flexibel dienstverband. Het bekende nulurencontract maakt plaats voor het zogeheten bandbreedtecontract. Hierbij worden een minimaal en maximaal aantal uren afgesproken. En dan nog het weer. Vanavond raakt het bewolkt en in de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En dit was het nieuws.
3: Dit is het tweede uur van de Flevo Ziekenomroep. Met als pleister op de wonden.

0: we zijn er weer.
1: Ja, welkom bij ons tweede uurtje van de Pleister op de Wonden. Mijn naam is Truus.
0: De van mij is Jan.
1: En hebben we straks voor u nog in petto? Een half uurtje Nederlands product met daarin een stukje cabaret.
0: Ja, daar zorg ik voor.
1: Ja. En daarna ons laatste half uurtje Artjes van de Avond, Koos Alberts. Daar ga ik wat over vertellen.
0: En ik ga de muziek draaien. Dus beginnen maar.
1: Ja.
0: Met Delia Lichter.
1: Ja, van Dario. Ja. En daarna Frans Duits met Kilometervreters. Ja.

0: En dat was Zoutelanden van Bluff met Gijke.
1: Cabaret Festival.
0: En wat voor festival hebben we vandaag in dat cabaret?
2: Twee oud-gedienden, ja, ze zijn er niet meer alle
0: twee. Ja, ja, dat is
2: maar,
0: zo.
2: Dat heb je, hè. Gerard Kok en Frans Hansema. En dat was een ontegelijk duur, wat fantastische conferenties had. Wat zeg je? En wat je zegt, dat ben je zelf. Dat gaan we draaien.

0: tegen ziek kan.
1: En dat was Gerard Cox en Frans Halsema. We gaan verder met Yves Berendsen, met Terug in de Tijd.
2: En Corrie Konings, Shalala.
1: We gaan er naar luisteren.

En voordat we naar Koos Alberts gaan, draaien we nog even Danny Vera met Zijn het je ogen?

0: De artiest van de avond.
1: En dat is Koos Alberts. Ras Amsterdammer Koos, Krommehoek Alberts, weet als geen ander wat gezelligheid inhoudt. Geboren op 3 februari 1947 in het hart van de Jordaan, groeide Koos op met het Amsterdamse geluid van Tante Leen, Willy Alberti en Johnny Jordaan. Het verhaal gaat dat Koos als jochie van 7 er regelmatig op uitgestuurd werd om opa uit de kroeg te halen, die echter pas met hem meeging als Koosie een liedje had gezongen. Koos, die als metselaar de kost verdiende, bleef zingen op familiefeesten en bruiloften. Dan vroegen de gasten steeds vast om een nummer. In 1983 kwam Koos Alberts in contact met Peter de Wijn en de Noord-Hollandse producer Bart van der Post, die met Koos het inmiddels wereldberoemde Ik Verscheurde Je Foto opnam. Een bezoek aan Willem Verkoten, alias Joost de Draaier, leverde de Amsterdamse zanger zijn eerste contract op. De single Ik Verscheurde Je Foto maakte van Koos Alberts een fenomeen.

0: De artiest van de avond.
1: De goedlachse Amsterdamse Koos Albert, die inmiddels een snackbar runde, stopte met patatbakken en stippelde met manager Leo Lucassen zijn carrière uit. In november 1984 bracht Koos een debuutalbum met de titel Koos Alberts uit. Een album waarop alle hits te vinden waren en het duurde dan ook niet lang voordat het album de platina-status behaalde. In de 2 jaar die daarop volgden kwam Koos met maar liefst 3 albums. Ik zal je nooit vergeten, Koos Alberts 3 en Kerst met Koos. Koos Albers reisde door heel Nederland om zijn fans te laten genieten van zijn unieke stemgeluid en persoonlijkheid. Waar Koos kwam was het feest, tot de dag dat de wereld van Koos en zijn gezin ineenstortte. De datum 29 oktober 1987 staat als een zwarte dag in vele geheugens gegrift. Een ernstig auto-ongeluk in Koos zijn woonplaats Hierde zette zijn leven op zijn kop. Maar Koos, ja, die kwam terug. Maar we gaan eerst luisteren. Ik zal je nooit vergeten. En 2 gouden ringen.
0: De artiest van de avond.

0: De artiest van de avond.
1: Voor het ongeluk van Koos Alberts lag er al een nieuw album op de planken te wachten, dat al opgenomen was voor het ongeluk. Platenmaatschappij CNR wilde het album in eerste instantie niet releasen. Het was Koos zelf die erop stond dat het album toch werd uitgebracht. In goed overleg kwam het album met door André van Duin bedachte veelzeggende titel Het leven gaat door in de schappen. De single Eenmaal kom jij terug verscheen tegelijkertijd. Koos bleek niet te vergeten te zijn. Het album werd binnen een week platina en de single behaalde een tweede plaats in de top 40. Wat voor velen voor onmogelijk hielden, gebeurde. Koos die ging weer zingen. Na een maandenlange revalidatie klonk de stem van Koos warmer dan ooit. Enkele maanden later stond Koos opnieuw in alle tv-shows en radioprogramma's. In 1990 deed Koos een omvangrijk tournee langs de Nederlandse theaters. De tour werd afgesloten met een daverend concert in het Amsterdams Concertgebouw, waar ook een live album van werd uitgebracht. In 1991 nam Koos Alberts een aantal nieuwe nummers op. De single Eenmaal in je leven werd in juli uitgebracht. Koos nummer aflatende werklus resulteerde in februari 1993 wederom in een nieuw album. Getiteld Wat ik je zeggen wil. Ook dit album werd bekroond met een gouden plaat. In 2001 en 2002 kwam Koos met de albums Rondje Hollands en Rondje Hollands deel 2. In 2003 is het zover. 20 jaar Koos Alberts, dus altijd een tijd voor een nieuwe legendarisch album. 20 jaar Koos Alberts, in legende. Dit bevat naast oude hits ook nog eens 9 nieuwe liedjes, waaronder een duet met Frans Bauer. Hiermee komt voor beide de droom uit samen een lied te zingen over hun vriendschap voor het leven. Koos Alberts een fenomeen voor het Oer-Hollandse levenslied. Die overleed op 28 september 2018 op 71-jarige leeftijd. We gaan luisteren naar Eenmaal kom jij terug en Buonanotte.
0: De artiest van de avond.

0: misschien niet te laat.
1: Nou, dat was het hoor. Tot de volgende keer.
2: En dan hoop ik dat u lekker thuis bent hoor. Maar wij hebben dit programmetje met heel veel liefde gemaakt. En met plezier ook eigenlijk, hè?
3: Ja, zeker.
2: Zo is het.
3: Ja, zeker.
2: En ja, we hebben straks nog één nummer. Maar ja, morgenochtend is het onze herhaling, hè?
3: Ja, tussen 8 en 10, hè?
2: Ja, en daarna live de 10 tot 12 Back to the 60s van Jan van Heunen en Jo Veninga.
3: Precies.
2: En morgenavond ons muzikaal bloemetje. Dus zo komt dat ook weer. Dan zijn we er weer.
3: Goed, we gaan nog eentje draaien, Toetje.
2: Ja, dromen zijn bedrog.
3: Nou, wij wensen je sowieso voor straks.
2: Welterusten.
3: Lekker dromen, maar geen bedrog.
2: Nee, ja.
3: Laat
2: nee.
3: het maar beter worden. Goed, mijn naam is John.
2: En mijn naam is Truus.
3: Oh, ik moet hem opzetten.

0: Het is 10:00.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie. Het is nog onduidelijk waardoor de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het slachtoffer raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, dat meldt Omroep Gelderland. De Democraten raken achterop in de strijd om de herindeling van kiesdistricten in de Verenigde Staten. Na twee gerechtelijke uitspraken hebben de Republikeinen een aanzienlijk voordeel gekregen bij het bepalen van de nieuwe grenzen. En dat is van groot belang bij de verkiezingen in november. Het doel van deze herindeling is het winnen van extra zetels in het Huis van Afgevaardigden. Hoewel de exacte winst nog lastig te voorspellen is, is de inschatting dat de lopende pogingen van de Republikeinen hen 5 tot 14 zetels extra kunnen opleveren. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit een auto en belaagden de militairen die zich vervolgens wisten te verweren. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt. En ruim de helft van de Nederlanders staat positief tegenover duurzame keuzes voor de energietransitie, maar in de praktijk onderneemt het merendeel geen actie. Volgens Milieu Centraal twijfelen veel mensen aan wat verduurzaming hen op de korte termijn concreet oplevert. Daarnaast speelt onzekerheid over het volle stroomnet een grote rol in de terughoudendheid om daadwerkelijk stappen te zetten. Het weer tenslotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En dit was het nieuws.
2: 24 uur per dag, 7 dagen in de week op kanaal 40. De Flevo Ziekenomroep.

0: Wat er ook gebeurt, informeer anderen bij een NL Alert. Dus ook als je weet dat je buurman net een wilde avond met zijn date heeft en zijn muziek op 10 heeft staan.
1: Frits! Frits! Er is een NL Alert!
2: Huh? Stil is?
1: NL Alert!
2: Oh, er is een NL Alert! We moeten de ramen sluiten. Bedankt, buuf!
0: Wat er ook gebeurt, volg je NL Alert en informeer anderen.

Elke woensdagmorgen van 10 tot 12 uur bij de FZO. Het testament uit de 60's. Voor de ouderen een feest der herkenning. Voor de jongeren een hele nieuwe ervaring. Met muziek en nieuwsfeiten uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Fleuzieke omroep, medisch verantwoord. De Flevo Zieke Omroep.

0: De FZO op de Flevo Gastvrij-app. Het is 11 uur.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals die in Apeldoorn, georganiseerd zijn. Dit is bevestigd door minister Bart van der Brink tijdens een debat in de Tweede Kamer, zonder verder in te gaan op de details van het onderzoek. In Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen 5 dagen op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Door ongeregeldheden werd de ME ingezet. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. 2 Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit hun auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer tenslotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
2: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

0: Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp.
1: Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat.
0: Kijk op zetookdeknopom.nl.

0: Waarom niet?
1: Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go!

0: Dit is BNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goede avond. Bij een nieuw protest tegen een noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Vrij heeft een noodbevel uitgevaardigd tot morgenochtend 9 uur. Agenten werden bekogeld met blikjes bier. Er is intussen één aanhouding verricht. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De politie heeft vorig jaar een recordaantal van ruim 2300 verboden wapens bij minderjarigen in beslag genomen, voornamelijk steekwapens en vuurwerk. Hoewel de totale omvang van het wapenbezit onder jongeren onduidelijk blijft, spreekt de politie van een zorgwekkende ontwikkeling. Twee Duitse NAVO-militairen zijn vandaag in het Limburgse Brunsum aangevallen door een groep onbekenden. De daders kwamen uit hun auto en belaagden de militairen, die zich daarna hebben verweerd. Volgens een woordvoerder van de politie zijn de militairen niet gewond geraakt bij het incident. En een automobilist is vanmiddag op knooppunt Valburg van de weg geraakt en na een val op de lager gelegen A15 beland. Het opmerkelijke ongeluk gebeurde bij de verbindingslus vanaf de A50 vanuit de richting Os. De auto kwam na het verlaten van de rijbaan terecht op het kruisende wegvlak en dat zorgde voor een gevaarlijke situatie op het knooppunt. De bestuurder raakte gewond en is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Het weer tenslotte. In de loop van de avond trekt vanuit het westen een gebied met regen het land binnen. Aan zee waait het stevig. Vannacht trekt de regen weg, maar volgen nog een paar stevige buien. En het koelt af naar 3 tot 6 graden. En tot zover het nieuws.
1: Elke avond live vanuit de studio op F1 Kamer 01. De Flevo Ziekenomroep.

Vind je het leuk om radio te maken of verzoeken op te halen? Ga voor informatie naar onze internetsite flevoziekenomroep.nl en meld je aan als lid van onze vereniging. Welkom! Dit is de Flevo Ziekenomroep. Te beluisteren op de Flevo Gastvrij app.

Amerikaanse president naar China sinds 2017. De ontmoeting die eerder werd uitgesteld vanwege de oorlog in Iran zal naast dit conflict ook in het teken staan van handel en de kwestie Taiwan tijdens de gesprekken met Xi Jinping. Het weer tenslotte. Vannacht trekken de regengebieden weg, gevolgd door enkele stevige buien in het noorden. Minima liggen tussen 3 en 6 graden. Morgen begint rustig en zonnig, maar vanaf de tweede helft van de ochtend trekken vanuit het westen felle buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Maximaal wordt het 13 graden. En tot zover het nieuws.

Heeft u een verzoekje? Ga dan naar onze website www.flevoziekomroep.nl of stuur een mail naar studio@flevoziekomroep.nl.

0: De Flevo Ziekenomroep draait graag uw verzoekplaat. Of het nou klassiek?
1: Ik heb die
0: modern.
1: Tonge, maar ook een tonge.
0: Of gewoon oud is.
2: Why do you whisper green grass?
0: Ga hiervoor naar onze website www.flevoziekenomroep.nl of stuur een mailtje naar studio@

dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzele, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen, ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend, ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad, bloemetjes, verzoeknummers. AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt. Maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

babbel met het meisje dat er tof uitziet. Ik sloof me uit, compliment en een grap. Maar ik wil geen grap.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst. Wanneer het minder goed gaat,

een reisvraag voor je. Stel, je bent op reis buiten de EU. Mag je dan een pakje vleeswaren meenemen naar Nederland? Nee, vlees van buiten de EU mag niet worden meegenomen. Voorkom dat er besmettelijke dierziektes Europa inkomen en neem dat pakje vleeswaren niet mee terug. Check de bagageregels op nederlandwereldwijd.nl of in de reisapp. Actuele reisinformatie heb je zelf in de hand.

0: Wij zijn terug na het nieuws van 2 uur.
1: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Goedenacht. Commercieel directeur Tisha van Lammeren heeft excuses aangeboden voor het grootschalige datalek bij Odido in februari, waarbij gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Ze onthulde dat bestuurders, werknemers en hun familieleden persoonlijk zijn bedreigd door de verantwoordelijke hackers, die ze omschrijft als zeer gevaarlijke, zware criminelen. Het bedrijf lag de afgelopen maanden zwaar onder vuur vanwege de omvang van de diefstal. Bij een nieuw protest tegen de noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht en vuurwerk gegooid. Op het dak is een brandende fakkel terechtgekomen. De ME moest ingrijpen en burgemeester Mark Verheijen heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat geldt tot morgenochtend 9 uur. Eerder vandaag waren de eerste vluchtelingen aangekomen. De AIVD onderzoekt of de recente, soms gewelddadige anti-AZC-protesten, zoals in Apeldoorn en Loosdrecht, georganiseerd zijn. Dit bevestigde minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie tijdens een debat in de Tweede Kamer. Hij is verder niet ingegaan op de details van het onderzoek. Niet alleen in Loosdrecht gaat het mis, ook in Apeldoorn protesteerde een grote groep mensen, nu voor de 5e dag op rij tegen de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. En Donald Trump is naar China vertrokken voor een 3-daags staatsbezoek. Het is de eerste reis van de Amerikaanse